Renaud Ginsburg à Honnerie de Pont. Ik ben naar boven met de biscuitvesten. Dan ben je een slachtig in de tuur. Dus een Nantes heeft het kan, dat is een Nantes, vraiment.